0: Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

zoek naar een kroeg, slenter langs de gracht. Net als vroeger, het is middernacht. Ik mis je helemaal niet. Ik hang aan de bar, bestel nog een bier. Met jou was ik toen ook heel vaak.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste 10 jaar ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De zogenoemde raamwerkovereenkomst werd getekend in Washington. In een gezamenlijke verklaring met de VS staat onder meer dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging wordt gesteund door Iran en is niet bij de gesprekken aanwezig. Hezbollah wil pas meewerken als Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. Het West-Afrikaanse land was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Later op de dag is er kans op zware onweers.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De VS bemiddelde bij het akkoord dat door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio het begin van het begin wordt genoemd. Er is onder meer afgesproken dat Hezbollah ontwapend moet worden. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. De militante beweging wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. Op Terschelling is gistermiddag een recordtemperatuur gemeten. Het werd er 33,6 graden, meldt het KNMI. Het is voor het eerst dat er op de Wadden zo'n hoge temperatuur is vastgesteld. Volgens het KNMI is het bij hitte op de eilanden meestal een stuk aangenamer dan in andere delen van het land, maar was het er nu ook tropisch. Temperaturen boven de 30 graden komen de laatste jaren ongeveer eens in de 2 jaar voor op de Wadden. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. In de Waal bij Tiel is gisteravond een man verdronken. Hij verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het is op veel plekken nog warm, 20 tot 25 graden. Overdag wordt het weer heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

is die roddelblaadjes. Nou, aan je de hoort, ze weet precies wie met wie het mes in duikt. Dan zit ze oeverloos te zwetsen dat een aan de legde kertje. Ja, zelfs loopt ze met een hete kruik. Makkelijk zat. Een 1200 lesje heb ik mijn rijbewijs gehaald. Toen zei mijn man, zit jij de eend in de garage? Zat hij te schreeuwen, hij is een gek. Dus ik raamde eerst een hek. Toen zat ik bij de bakker in de etalage.

Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië is nu het kleinste land ooit in de knock-outfase. Daarin moet het tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. De militante beweging is actief in Libanon en wordt gesteund door Iran. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Den Haag is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk was in de wijk Ypenburg. De trambestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de tram zaten zo'n 10 mensen, maar zij bleven ongedeerd. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De afgelopen jaren is de relatie tussen de twee landen flink verslechterd. Het weer droog, op veel plaatsen helder en 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet, met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Later vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum en om de A270 bij Nuenen. De rijstroken zijn afgezet en de schade wordt hersteld, meldt Rijkswaterstaat. Meerdere auto's zouden al schade hebben opgelopen door de hobbels in de weg. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Daardoor zijn verschillende evenementen afgelast. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones onder vuur heeft genomen. Aanleiding is de aanval op een vrachtschip afgelopen donderdag in de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen werd het schip aangevallen door Iran. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gezet omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat het jongetje nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje raakte niet gewond. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje, dat met 1-0 won van Uruguay. Daardoor is Uruguay net als Saoedi-Arabië uitgeschakeld. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Irak is uitgeschakeld. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt die waarschuwing nog. In de andere provincies geldt code oranje en op de Waddeneilanden code geel. Libanon en Israël hebben een akkoord getekend dat volgens de ondertekenaars een eerste stap richting vrede is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio spreekt van het begin van het begin. Bij de gesprekken gaat het onder meer over het ontwapenen van Hezbollah. Hezbollah is tegen de onderhandelingen en zit ook niet aan tafel. Hezbollah wil dat Israël zich terugtrekt uit Zuid-Libanon, maar Israël zegt dat pas te doen als Hezbollah geen bedreiging meer vormt. In Rotterdam is vanochtend brand uitgebroken in een parkeergarage. Meerdere auto's stonden in brand. Daar kwam veel rook bij vrij. Tientallen nabijgelegen huizen moesten worden ontruimd. Volgens de regionale omroep Rijnmond stonden honderden mensen op straat. Het vuur zou zijn ontstaan in een elektrische auto, maar daar doet de brandweer nog onderzoek naar. Kaapverdië heeft op het WK voetbal voor een stunt gezorgd door zich te plaatsen voor de volgende ronde. De ploeg speelde voor de derde keer gelijk, dit keer tegen Saoedi-Arabië. Het bleef 0-0. Kaapverdië moet in de knock-outfase tegen regerend wereldkampioen Argentinië. De pool van Kaapverdië werd gewonnen door Spanje. Eerder won Frankrijk eenvoudig van Noorwegen. Het werd 4-1. Beide landen zijn door naar de volgende ronde. Het weer. Het wordt opnieuw een hete dag met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt...
1: Heb je Henkie gezien? Zien? Heb je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heeft die Henkie gezien?

kijk nou eens aan Sjaan, wat hij nou weer had gedaan. Hij was, en dat lapt hij me nou altijd, tussen mijn voering gegaan en met z'n allen.

0: Fabrikanten noemen de maatregel disproportioneel. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op radarinstallaties en wapenopslagplaatsen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het een domme schending van de wapenstilstand. Medewerkers van een kinderopvang in Schiedam zijn op non-actief gesteld omdat ze een jongen van 1 waren vergeten. Ze waren aan het eind van de dag vertrokken en hadden niet in de gaten dat de jongen nog lag te slapen. Zijn ouders wilden hem ophalen, maar konden niet naar binnen. Met hulp van de politie lukte dat alsnog. Het jongetje was niet gewond. Op het WK voetbal gaat België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Het weer, het wordt opnieuw een hete dag. Met 29 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt nog code rood vanwege de hitte. Komende avond en nacht vanuit het zuiden onweersbuien met kans op veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
3: Nederland wil een verkoopverbod op kauwgom met plastic. Na het uitkauwen wordt deze kauwgom vaak uitgespuugd op straat en komen de microplastics uit de kauwgom in het milieu terecht. Het kabinet wil daarom dat alleen nog kauwgom met natuurlijke ingrediënten verkocht mag worden. Het was opnieuw een warme nacht. Door het hele land bleef de temperatuur boven de 20 graden. De warmste plek bleef het zuiden van Limburg. Daar was het midden in de nacht nog ruim 25 graden. Ook vandaag geldt nog code rood in een aantal provincies vanwege de hitte. Alleen in Limburg, Noord-Brabant,

0: België als groepswinnaar door naar de volgende ronde. De Rode Duivels wonnen vanochtend met 5-1 van Nieuw-Zeeland. Eerder zorgde Kaapverdië voor een stunt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Het bleef 0-0 tegen Saoedi-Arabië en dat was genoeg. Kaapverdië is daarmee het kleinste land ooit dat zich plaatst voor de knock-outfase van het toernooi. En moet het nu gaan opnemen tegen regerend wereldkampioen Argentinië. Ook Spanje, Frankrijk, Noorwegen en Egypte zijn door naar de volgende ronde. Het weer, zon en wolken met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en dan wordt het opnieuw heet. 29 tot 38 graden wordt het. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt dus ook vandaag nog code rood. Vanavond en vannacht volgen vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

om voor te schamen. De toekomst is niet stuk. Verdriet verwatert 7 van de 10 keer in geluk.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding wordt verkocht. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden dan teksten als jongen, 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. Het gaat om Mythos, een model dat fouten en beveiligingslekken in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de Amerikaanse regering dat Anthropic de toegang tot het model voor alle klanten moest uitschakelen, uit vrees voor de nationale veiligheid. Nu is er weer toestemming om het AI-model beschikbaar te stellen aan ongeveer 100 Amerikaanse organisaties. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. De parkeergarage in Rotterdam, waar vanochtend brand uitbrak, blijft voorlopig dicht. De brandweer probeert uitgebrande auto's uit die garage te halen. Vanochtend vroeg brak er brand uit in de garage. Meerdere wagens stonden in brand

0: Was het het best bekeken programma van die dag. Naar de andere wedstrijden van Oranje keken dik 4 miljoen mensen. Het weer, zon en wolken, met lokaal een enkel buitje vanochtend. Vanmiddag weer volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. In Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant geldt ook vandaag nog code rood vanwege de hitte. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien, met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Hele goedemorgen. Welkom bij Bingo FM. Welkom bij de zaterdageditie van Muziek bij de Koffie. Fijn dat je erbij bent. Actueel plaatje, we hoorden het zojuist in het nieuws. Er zit een knop op je tv en die hebben we toch allemaal aangedrukt op het moment dat Nederland ging voetballen. Ik zelf heb ook even gekeken. Eerste helft heb ik gered. Toen dacht ik, ja, ik stort gewoon in. Ik ga lekker naar bed en dan zie ik het morgen wel. Nou, misschien heb jij het wel helemaal volgehouden. Dan diep respect voor je. Nou, wat gaan we doen in dit programma? We gaan sowieso eerst eens even kijken naar de verkeersinformatie. A27,

Breda richting Utrecht. Daar zijn wegwerkzaamheden, hou daar rekening mee. Het gebeurt tussen knooppunt Gorkum en Everdingen. Kijken we ook gelijk even naar de Bingo FM post. Op Facebook natuurlijk. En dan zien we Jacqueline, die zegt goedemorgen, fijne dag en een heel mooi weekend. Ja, dat wens ik jou natuurlijk ook toe, Jacqueline. Ook Henry, mijn collega, die heeft zich gemeld. Annie, Lisbeth is erbij en ook Pierre. Heel gezellig. Heb jij een verzoek? Geef hem gerust door. Als je nog de kracht kunt vinden om dat te doen. Want ja, ook vandaag wordt het weer een warme dag. Nou, we gaan het er niet te veel over hebben. Dat het warm is, dat weten we nu wel. We gaan zo meteen ook bellen met Bert van Linden voor de onderwerpen van Ondiep, de wijk Ondiep natuurlijk. Dat zometeen eerst.

0: Ja, maar hoor je en langer dood dan je leeft. Aan de telefoon hebben wij Bert van Lienden. Uit Ondiep natuurlijk. Zeg Bert, ben je al een beetje gesmolten of valt het mee?
1: Nee, het valt nog mee. Dan ben ik natuurlijk niet van chocola. Nee. Zoals ze zo mooi zeggen. Maar het valt mee, het valt wel mee. Ja, oh, natuurlijk, oh. Het is warm, het is heet, maar... Ja, dat heb je als je op vakantie bent, kan je dat ook wel hebben.
0: Ja, dat klopt, maar dan hoeven we ook niet te werken, hè? Dan kun je gewoon in de schaduw gaan zitten, een beetje thuisstoeltje.
1: Ja, maar ik hoef in principe ook niet te werken.
0: Nee,
1: dus
0: dat is wel waar.
1: Nou, hoewel, ik geef nog steeds mijn rondleiding in het stadion. Ja, dan kan het af en toe ook wel lekker warm zijn, hoor. Ja, dat moet ik ook wel eerlijk zeggen.
0: Dat geloof ik wel.
1: Dus dat doe ik dan wel.
0: Ja, goed. Bert, iedere 14 dagen bellen wij natuurlijk voor de onderwerpen. En ik hoop dat met deze warme dagen dan ook gelukt is.
1: Ja, we hebben er weer drie. We hebben een verslaggever, Bas, die is bij de Nacht van de Vluchteling. Dat is een of andere sponsorloop, geloof ik, om geld op te halen voor mensen die gevlucht zijn.
0: Ja.
1: Dan hebben we Astrid, die is bij in het Julianenpark bij een buurtpicnic die is georganiseerd. En ik ben zelf in gesprek gegaan met Steven Kilian. Die heeft een boek geschreven, Plofkraker.
0: Oh.
1: En dat gaat dus over de plofkraken die in de tijd zijn gepleegd. Onder andere in Nederland, maar ook in Duitsland.
0: Oh, gelukkig. Het is niet een handleiding.
1: Nee, dat die geldautomaten zijn opgeblazen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ik weet het.
1: Nou,
0: ja.
1: Daar maakte Steven deel van uit. Die is inmiddels vrij. Die heeft een boek geschreven. Nou ja, en ik ben met hem in gesprek gegaan over het boek wat hij geschreven heeft in de periode dat hij ook plofkraker is geweest.
0: Ja, precies. Niet zulke goede dingen deed.
1: Ja, dat is... Ja, als je iets opblaast, dan is dat natuurlijk niet helemaal goed. Nee, dat klopt. Nee. Dat klopt.
0: Fijn, Bert. Die zijn dan natuurlijk morgen weer te zien, hè, Bert? Op Ustad TV.
1: Ja, die hebben we rond een uur of zes weer bij Ustad. Zijn ze te zien. Dus bij Uurdewijk Noordwest.
0: Heel
1: daar
0: goed.
1: Zit Ondiep TV dan ook bij in.
0: Ja.
1: En dan is dat te zien, ik zei het al, rond zes uur op Ustad.
0: Goed zo. Hey, het is, we weten dat het allemaal warm is. Ga je nou wat doen vanmiddag, Bert?
1: Ja, nou, ik ga zo meteen even bij Elinkwijk kijken. Daar speelt FC Utrecht een oefenwedstrijd tegen de Graafschap.
0: Oh, oké. Okay.
1: Die is ook verplaatst naar 11 uur. Want eigenlijk zou die om 2 uur gespeeld worden. Maar ja, dan wordt het nog warmer.
0: Ja, precies.
1: Dus dan ga ik zo meteen even heen. Ga ik daar even kijken.
0: Misschien
1: ga ik
0: daar
1: even naar mijn kleinzoon. Want die is gisteren 10 geworden.
0: Nou.
1: En dan ga ik even naar zijn verjaardag.
0: Nou, van harte gefeliciteerd dan, Bert.
1: Ja, dankjewel.
0: 10 jaar, dat is een hele leeftijd.
1: Ja. Zeg, dat is alweer een leeftijd. Dat gaat snel allemaal, joh.
0: We hoorden zojuist in het nieuws dat 1,5 miljoen mensen hebben ingeschakeld 's nachts om Nederland te kijken. Was jij daar ook een van, Bert?
1: Ja, ik heb ook uiteraard heb ik ook zitten kijken.
0: Ja.
1: En dat heb ik ook gedaan. Nu gaat het echt beginnen.
0: Ja.
1: Want nu krijg je de afvalrace. En natuurlijk tegen Marokko. 'S nachts om 3 uur in de nacht van maandag op dinsdag.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan ga ik ook kijken.
0: Ja, en wat verwacht je ervan, Bert? Gaan we nog een beetje ver komen, denk je?
1: Ja, ik hoop natuurlijk op een uitslag iets van 2-3-1. En dat je dan de volgende ronde gaat behalen.
0: Oh, ja.
1: Kijk, en het wordt nu echt andere koek. Nu gaat het echt om het... dat plaatsen ging ook natuurlijk wel om het EGI. Maar nu is het echt de
0: doodlossende
1: gladiolen, zoals
0: ja,
1: het zeggen.
0: Ja, precies. Nou, we gaan het meemaken, Bert. Fijn om jou weer gesproken te hebben. En ik wens je heel veel plezier zometeen met de voetbal. En tot over 14 dagen.
1: Oké, tot over 14 dagen. Succes.
0: Ja, en hou het een beetje cool. Okay. Hou het een beetje cool,
1: ja,
0: Bert.
1: Ja, we houden het cool. Hoi. Hoi,
0: doeg. Dat was Bert van Lienden van Ondiep. Dus te zien bij Utrecht Noordwest. Wij gaan luisteren naar de belangrijke...

0: Succesvol duo Frank van Etten en Busy. En zij komt van het kamp. Zometeen gaan we luisteren. En even naar het weerbericht natuurlijk. En dan gaan we eens even kijken wat de toekomst voor ons is. Eerst nog deze plaat van Marco Borsato. En daarna heb ik ook nog René Vroger voor je.
1: Sleutels vast de deurknop heb ik in mijn hand. Maar ik twijfel.

0: Je kunt ook eventjes je mail openen en er eentje naar mij toesturen. Marcel@bingofm. Als je een verzoekje wil doen. Kijk ondertussen ook even op onze verkeerscomputer. Ik zie dat er geen vertragingen zijn. Behalve de A27, daar is dan wegwerkzaamheden. Maar dat valt dus wel mee. Wel was er ook een waarschuwing voor de NS. Voor de treinen richting Amsterdam. Maar daar zie ik ook niks van terug. Nou, kunnen we door naar het weerbericht. Vanmorgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Lokaal kan een buitje vallen. Veel stelt dat dan natuurlijk niet voor. Vanmiddag heeft de zon veel ruimte. En wordt het heet 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dan neemt vanuit het zuiden de kans op onweer toe. Daarbij is kans op veel regen en grote hagel en harde windstoten. Minima liggen tussen de 18 en 22 graden. Morgen dan wisselen zon, wolken en een enkele bij elkaar af bij 22 tot 32 graden. Beste wind is dan matig.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Justin de Wild en zijn hit Cheerio. En hij is er maar wat blij mee dat het een grote hit is geworden. En dat kan ik me goed voorstellen. We gaan eens even kijken wat er nog te doen is in de stad. En ja, er zijn natuurlijk soms aflastingen. Maar volgens mij gaat dit allemaal gewoon nog door. Lepeltje is namelijk weer gearriveerd. Gisteren begonnen. Vandaag is het dus nog. En morgen in het park Lepelenburg. Entree is natuurlijk gratis. Je betaalt wel voor het lekkers van de foodtrucks. Dus ja, en misschien hebben ze ook wel ijs daar. Geen idee eigenlijk. Het zou zomaar kunnen. Wij gaan even terug in de tijd. Hier op Bingo met André Hazes. Ah, wordt altijd nog vaak aangevraagd ook, hè. Misschien was het wel een plaat die jij had willen horen. Hier is de zondag.

Maxine en Franklin Brown. En helemaal gek op Bingo FM. Ja, Maxine heb ik afgelopen donderdag nog gezien. Ja, ik vind het altijd heel bijzonder als ik het dan zie. Dan heeft ze altijd de allergrootste hakken aan. Dan is ze nog steeds een heel klein vrouwtje. Maar goed, de stem die doet natuurlijk heel veel goed. Hè? Dus wat dat betreft niks aan de hand. Ja, ze zingt bij de Edwin Evers Band. Die trad op afgelopen donderdag in Soest, midden in het bos. Altijd wel een magische plek. Nou ja, nu was het natuurlijk ook warm. Maar dan merk je toch, als je daar in het bos bent, dan, en de zon was een beetje onder, dat het toch koeler is als in de stad. Dat is gewoon zo. En wat een hele leuke avond is dat geworden. Met dus onder andere Maxine die in deze band zingt. Wij gaan nog eens eventjes naar een uittip. Het is Open Tuinendag. En dat is voor de mensen natuurlijk met groene vingers. Vol inspiratie kun je doen. Bekijk tussen 10 en 5,50 Utrechtse stads- en binnentuinen die normaal geschoten zijn. Een toegangsbewijs voor alle tuinen kost €15. En die koop je bij de VVV. Nou, dat is handig om te weten. En als je een beetje opschiet, dan is het nog net allemaal te doen. Kun je die mooie tuinen van andere mensen bewonderen. Hier op de Bingo bewonderen wij Yves Berendsen en zijn muziek. Dicht bij mij.

0: te zijn.
1: Roxy Dekker, lekkere plaat hoor, die loser. We hebben nog een uittipje. En dat uittipje is eigenlijk een beetje in het verlengde van de Open Tuinendag die we zojuist bespraken. Maar deze is morgen. Het is namelijk Gluren bij de Buren Festival weer. Wat houdt dat in? Nou, je gaat gewoon langs allerlei huizen. En daar zijn artiesten of kunstenaars die daar iets doen en optreden. En zo kun je, ja, en wellicht dat ze het vanwege de warmte ook in de tuin doen. En dat zou natuurlijk goed kunnen. Het is vanaf 1 uur 's middags tot en met 6 uur. En elke optreden duurt ongeveer een half uur. Kijk even op internet voor alle details, zou ik zo zeggen. Wij gaan luisteren naar Guido de Graaf. En ciao, doei, adios. Nou, daar kom je heel en mee in de wereld, hoor.
2: Ik zeg

Weeman Hermans, mooie plaat, deze wij. Zometeen in het volgende uur hebben wij natuurlijk de dag van vandaag. Mensen, het zijn er ook best wel veel. Dus ja, dus dat. Dit uur is nog niet voorbij, maar het scheelt niet veel. Kunnen we nog mooi even luisteren naar Gerard Joling. En ja, dat dus.

had er nog net de kracht voor. Gerard Joling, het is nog niet voorbij. Ook dit programma is nog niet voorbij. Zometeen na het NOS Radio Nieuws van 11 uur ben ik weer bij je. En dan hebben we sowieso belangrijk nieuws uit Utrecht. Dus blijf er vooral bij. We hebben ook lekkere grote hits. En we hebben de dag van vandaag. Nou, wil je nog meer? Welke beginnen we zometeen? Nou, ik heb een leuke plaat van Fleming uitgekozen. Dus welke dat is, hoor je zo meteen. En als je een verzoekje hebt, geef hem gerust door. Marcel@bingofm.nl. En je kunt ook gebruik maken van de Facebookpagina. Tot zo!

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor zo'n superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 opeenvolgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 35 of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. De Amerikaanse regering heeft weer toestemming gegeven om een selecte groep organisaties toegang te geven tot Mythos. Dat is een krachtig AI-model van techbedrijf Anthropic dat fouten in software kan opsporen. 2 weken geleden besloot de regering uit vrees voor de nationale veiligheid dat Anthropic de toegang moest intrekken. Na gesprekken met de regering is er nu weer groen licht. Ruimteorganisatie NASA stuurt een onbemand ruimtevaartuig op pad voor een reddingsmissie. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt langzaam in de atmosfeer van de aarde te vallen. Het reddingsvaartuig moet zich met 3 robotarmen aan de telescoop gaan vastklampen en het weer in zijn oorspronkelijke baan duwen. Dinsdag is de lancering. De langebaanschaatster Antoinette Rijkma de Jong wil in 2028 naar de Olympische Zomerspelen als baanwielrenner. Ze hoopt mee te doen aan de ploegachtervolging. Ze traint al mee met de baanploeg en bondscoach Nick Stöppler zegt dat ze heel snel vooruit gaat. Hij zou haar graag meenemen naar het WK in oktober, maar het moet wel passen in haar schaatsseizoen dat voorgaat. Rijkma de Jong won al 6 medailles op de winterspelen, waaronder goud op de 1500 meter bij het schaatsen. Het weer, zon en wolken, met nu nog lokaal een enkel buitje. Vanmiddag volop zon en opnieuw heet. Het wordt 29 tot 38 graden. Vanwege die hitte geldt in Gelderland, Overijssel, Limburg en Noord-Brabant nog code rood. Vanavond en vanavond.

Lekkere muziek, hè? Fleming hoorde je als opener van dit uur muziek bij de koffie. En automatisch. Kijk even naar het verkeer. A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Waterberg en de afrit Oosterbeek. Daar is een afgevallen lading en de vertraging is daar 13 minuten. Voor de rest is het rustig op de wegen in het midden van het land. Iets minder rustig was het aan het Ridderplantsoen vanochtend. Bewoner van de wijk Nieuw-Hooggraven heeft rond 4:15 gebeld met de politie. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de persoon schoten heeft gehoord. En toen de agenten bij het plantsoen aankwamen en onderzoek deden, vonden ze hulzen op straat. Groot deel van de weg werd daarom afgesloten. Stonden meerdere politiebusjes in de straat en mensen mochten ook die straat niet in van de politie. De politie deed natuurlijk onderzoek in de buurt. Het is nog niet duidelijk wat er nou precies is gebeurd daar. De politie roept getuigen op zich te melden. En ook wordt mensen met camerabeelden gevraagd die te delen. Tegenwoordig heb je natuurlijk van die mooie voordeurbellen die ook beelden kunnen maken. Nou, hoe dat afloopt, horen we later. Wat betreft het programma, zometeen de dag van vandaag. Het weerbericht en wellicht jouw verzoekje als je hem doorgeeft. Marcel@bingofm.nl. Wij gaan luisteren naar Nick en Simon. Hoe lang?

0: Fijne klanken natuurlijk van Wesley Klein en alles wat je zegt.
1: Het is zaterdag.
0: Het is 27 juni.
1: De dag van...
0: Het is Veteranendag. Nou ja, goed, je hebt in het nieuws al kunnen zien dat de dag is afgelast. Het valt volgens mij wel heel zwaar bij de veteranen, maar het is niet anders. En ja, ze hebben er ook wel, wel begrip voor allemaal. Het is ook de dag van het wat. Nou, daar hebben we er ook nog zat van bij de eilanden. Internationale dag van de zonnebril. Jawel mensen, het is een internationale dag. Het is ook de dag van de duinen. Ligt vlakbij het wat. Het is bingo dag. Ja, het is eigenlijk iedere dag bingo dag. Maar in België vieren ze letterlijk bingo dag. En dan hebben ze het over het spelletje. Het is ananasdag. En de laatste is ijsroomtaart. Dat is lekker. Je mag natuurlijk zelf kiezen welke dag je voorkeur heeft. En ik heb ook gekozen qua muziek natuurlijk. Dat is deze.

mensen, zometeen in het programma van Henry Verwoerd moeten we allemaal even bukken. Want er komt een grote planetoïde en die scheert langs de aarde. De ruimterots zal op een afstand van 2,56 miljoen kilometer langs onze planeet vliegen. En is te zien met een telescoop of een grote verrekijker. Dus de planetoïde die zes keer de afstand van de aarde naar de maan. Dat lijkt allemaal ver, maar niets is minder waar. Ruimterots is dus te zien met een hele kleine telescoop of die verrekijker. In mei van dit jaar passeerde ook een planetoïde de aarde, maar die was veel kleiner, maar was wel dichterbij op 90.000 kilometer. Kwart over één dan staat die, trouwens Nederlandse tijd, dan bevindt deze planetoïde zich op het kleinste afstand tot de aarde. Op dat moment staat hij in de buurt van de sterrenbeelden Slangendrager in de richting van het zuiden. Nou, mocht je met deze informatie ook echt wat kunnen, dan heb je ook echt verstand van het heelal.

0: klassieker uit de Nederlandse pophistorie. Lowland Trio en trouw niet voor je 40 bent. We kijken even naar het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon en op uitgebreide schaal is het tropisch warm vanmiddag. Aan zee is het een graad of 29, elders is het 30 tot 38 graden. Vanavond en vannacht neemt vanuit het zuiden de kans op onweersbuien toe. Deze buien gaan gepaard met flink wat regen, hagel en zware windstoten. Het koelt af naar zo'n 20 tot 23 graden. Nou, daar zijn we dan wel een beetje aan toe, denk ik. Morgen wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af. Het wordt 24 tot 31 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige westelijke wind.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

0: Voor het goede doel en ik dans, dus ik besta. Gisteren was deze meneer nog eventjes in het programma van Kevin en Suus. Die gingen in gesprek met Rutger van Barneveld over zijn nieuwe plaat, wat een grote hit is. En daar is hij ontzettend dankbaar voor, dat weet ik. Dit is een oudje van hem. Hier is Vier het Leven.
1: Ik ben

zelf al een tijdje niet meer gehoord. Maar leuk om weer eens te horen. Roland Verstappen en helemaal niets. Ja, er is een interview gekomen met Bente. Die bleek terug op haar optreden van Pinkpop. Ze kon een week niet slapen van de zenuwen. Hier is ze met haar hit.

Ja, allemaal tijdgenoten, hè? Russo en Emma Heesters. En daarvoor hoorde je Bente met Kan je me zien? Als je gaat naar de website van Bingo FM, kun je daar een mooie reportage lezen. Die gaat over leerlingen van groep 8. Zij hebben een uiterst betrouwbaar onderzoek gestart. En dat onderzoek is over de kwaliteit van de bodem. En dat doen ze door middel van een onderbroek om die daarin te begraven. Nou, er zal vast wel wat onderbroekenlol aan vooraf zijn gegaan. Wij gaan luisteren hier op Bingo naar Frank Verkooijen. Hier is geweest.

Snoek en Dominix zouden vandaag twee keer optreden in Tilburg bij Spoorpark Live. Tezamen met ook Clouseau. Dat is dus afgelast vanwege het weer. Ja, het zou een middagvoorstelling zijn en een avondvoorstelling. Die zijn dus niet doorgedaan. Langzamerhand gaan wij naar het einde van deze aflevering Muziek bij de Koffie. Maar niet getreurd. Na 12 uur gaat Henry Verwoerd gewoon natuurlijk verder, hè?

Laatste plaats voor muziek bij de koffie. Rosie hoorde je van Nick Nicolai. Ik zei het al zo meteen. Na 12 uur dan is er Henry Verwoerd. En de weekendlunch. En ik wens je daar ook alvast heel veel plezier bij. En wij nemen afscheid. Ook met de rest van de programmering zullen we je dag nog wel gaan verwennen. Want de temperaturen die lopen nog op. Ikzelf ga ook nog even de zon in. Want er is kersenfestival in Koten. Dat is ieder jaar. En daar kun je dan eventjes kersen gaan kopen. Nou, ga eens even kijken hoe ze er op de kraan bij liggen. Goed. En uiteindelijk hebben ze daar ook nog gewoon een kersenijsje. Dus dat komt helemaal goed. Wij spreken elkaar volgende week weer. Voor een nieuwe aflevering Muziek bij de Koffie. Ik zou zeggen tot dan.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM.
1: Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 leden met 8 speurhonden. Bij de crash waarbij gisteren een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is een dode gevallen. Het gaat om de piloot, melden Chinese autoriteiten. 13 mensen raakten gewond. In het sportvliegtuig zat alleen de piloot, de toedracht wordt nog onderzocht. Gisteren gingen beelden van het incident rond, maar de Chinese autoriteiten en media zwegen lang over de crash. Mensen rond de wolkenkrabber in Peking mochten er geen beelden van maken en ze mochten er niet meer in de buurt komen. In Thailand is een Australiër opgepakt die verdacht wordt van de moord op een meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs het spoor. Het meisje van 17 was voor het laatst levend gezien op camerabeelden van een hotel, 10 minuten verderop in de bekende badplaats Pattaya, samen met de man die nu is opgepakt. 2 uur nadat het meisje als vermist werd opgegeven, werd de Australiër opgepakt op de luchthaven van hoofdstad Bangkok. In Limburg is de eerste regionale superhittegolf sinds 2020 een feit, meldt Weer Online. In El werd een uur geleden al een temperatuur van 30,4 graden gemeten. Voor een superhittegolf moet het volgens Weer Online op 5 op 1 volgende dagen minstens 30 graden worden, waarvan op minimaal 3 dagen 35 graden of meer. Zo'n superhittegolf is nog nooit eerder in juni voorgekomen. Het weer vanmiddag volop zon en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen

Kijk, daar gaat er net weer één. Die heeft er hier een fiets te leen. Want voor zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. Ja, daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets.

Marco Kraats en Lange Frans als de zon schijnt. Ik moet nog even Marcel bedanken voor zijn afgelopen 2 uur. Ik heb er weer van genoten, Marcel. En tot volgende week maar weer. Nou, tot 2 uur is dit Weekend Lunch met Vincent.

lekker hoor. De Bingo schrijven deze week Bram van de Ven en Als We Gaan. Nou, wij gaan nog niet, want tot 2 uur hou ik muzikaal je hand vast en je lunchpakketje mocht het nodig zijn. Straks krijgen we de favoriete weekendlunchartiest en dat is vandaag Robert Pater. Dus we gaan 4 platen van hem draaien. We hebben nog het broodje speciaal en natuurlijk die oude platendoos. Beetje

vandaag Robert Pater. Dat is de eerste van de vier die we gaan draaien in deze uitzending. Tranen zijn niet alleen om te huilen. Nee, je moet ook tranen hebben van het lachen natuurlijk. Dat is ook wel belangrijk dat je die er ook een beetje bij houdt. Straks Sven Doornink. Maar die is er even lekker terug in de tijd met Rutger Kot. Wat jij

0: broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal, dat komt uit 1975. Het is van de Limburgse formatie Pussycat. Met in de lied zang Tony Willet. En stond 13 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. En de hoogste positie was in de eerste plaats. We hebben het over Mississippi.

Weekendlunch met Henry Verwoerd. De Weekendlunch artiest.

later. Favoriete weekendlunchartiest van vandaag. En waarom zoek je het geluk? Ja, soms moet je zoeken naar het geluk. En soms loop je zomaar tegen het geluk aan. Zoals deze plaat. Peter Beense en Harry Slinger. Een goede vriend.

Leslie Bronkhorst en Drik Rosé. Nou, ik sla nog even een beurt over. We gaan naar het nieuws van 1 uur. En daarna hebben we nog een uur met de weekendlunch. Ondergetekende Van Woerd bij hem. Het is er een van Django Wagner. We dansen samen de Bossa Nova. Wagen.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Behalve een waarschuwing voor de hitte heeft het KNMI nu ook code oranje afgekondigd vanwege onweersbuien die eraan komen. Vanavond vanaf 8 uur geldt in Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel code oranje voor hevig onweer. Dat kan gepaard gaan met hagel en zware windstoten. Het gaat om dezelfde provincies waar vandaag ook code rood geldt vanwege de extreme hitte. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Het Franse OM is een onderzoek gestart naar meldingen over mogelijke kinderhandel op verkoopplatform Vinted. De meldingen zorgden voor veel onrust op sociale media. Influencers deelden screenshots van verdachte advertenties op Vinted, waar normaal vaak tweedehands kleding verkocht wordt. In een van de advertenties wordt een pluche knuffel aangeboden voor vele duizenden euro's. In de advertentie stonden teksten als jongen 10 maanden oud, 70 centimeter. Er is nog geen bewijs gevonden dat er echt kinderen te koop zijn aangeboden op Vinted. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar kwam daar nog niet in actie. Het weer. Zon en wolken met lokaal een enkel buitje. Vanmiddag zonnig en opnieuw heet met 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht dus vanuit het zuiden onweersbuien met veel regen, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Stef Ekkel en René Karsten. Liever te dik in de kist dan een feestje gemist. Nou, het feestje gaat gewoon door tot 1 uur. Dit is de weekendlunch. Ondergetekend verwoord bij Tabitha en Pascal Jacobsen.

het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schuilen tot de buien stop. Hier drinken ze

Isabel Usher, ik kom weer thuis. Nou, als het zover is, Isabel, hartelijk welkom. En fijn dat je weer terug bent, wat dat betreft. Nou, we gaan straks met de favoriete weekendlunchartiest draaien. Robert Pater en nog een oudje van Saskia en Serge. Want je weet het zijn

Verboden liefde. Robert Pater, de favoriete weekendlunchartiest voor vandaag. En straks nog een plaatje natuurlijk, want ja, we zouden vier draaien in deze uitzending. Hier is Mike Versteeg, hartslag van je heupen. Laat me.

0: Wiepie.
1: Wat zit er in mijn oude doos?
2: Nou, ik heb er even zitten snuffelen in die oude platendoos. En ik vond er een uit 2017. Johnny Hoes, samen met Thomas Berger en Jantjes Gitaar. Kleine Jan.

0: meer ben.
1: Niets anders, Frank van Etten. Als ik er morgen niet meer ben, een uitje van Ronan Keaton. If tomorrow never comes. Het is altijd weer een verrassing natuurlijk, dat die nieuwe dag er weer aankomt. En soms heb je dagen dat je denkt van nou, ik kan de hele wereld aan. Soms heb je van die dagen dat je denkt van nou, was die maar voorbij. Nou, één ding scheelt, een dag duurt maar 24 uur. En daarna kun je weer gewoon lekker opnieuw beginnen natuurlijk. En zit het even tegen? Zing dan net als Jeffrey Kuipers. Shit happens, want zo is het nu eenmaal.
2: Ik wilde jagen, jij was mijn prooi en al duurde het maanden. Ik

laatste die we draaiden van de favoriete weekendlunchartiest van vandaag. Blijf toch bij mij. Oh, nou, nog eventjes dan, want straks is het weer tijd voor de rest van de programmering. En dan hebben ze ook weer mooie platen voor je klaarstaan. Hier is Jong.

van mij om afscheid voor je te nemen. Morgen ben ik er weer tussen 12 en 2. Ga ik weer zorgen dat ik weer leuke platen voor je heb. Dit is Quinten Grift. Tot aan het nieuws en de derde helft. Maak er nog een mooie dag van. En tot morgen. Bye bye.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten, zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Volgens de veiligheidsregio hebben de ambulances in de regio het te druk en is ook de capaciteit in ziekenhuizen beperkt. Vooral sportwedstrijden en evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht, vindt de veiligheidsregio nu onverantwoord. Een Nederlands reddingsteam is geland in Venezuela. Ze gaan daar helpen zoeken naar slachtoffers van de twee zware aardbevingen die nog onder het puin liggen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De bevingen waren zo'n 2,5 dag geleden. Daarmee begint de tijd te dringen voor mensen die nog niet onder de brokstukken van ingestorte gebouwen zijn gered. De Nederlandse reddingsploeg die nu in Venezuela is, bestaat uit 64 mensen en 8 speurhonden. Ja, 21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor een keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken gaat volgens hem niet. Dat zei hij op het partijcongres in Ede. PRO-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met Ja 21 te willen samenwerken. Daardoor neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat Ja 21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. De piloot van het vliegtuigje dat gisteren tegen een wolkenkrabber vloog in Peking is om het leven gekomen. Dat melden Chinese autoriteiten. Er was niemand anders aan boord. 13 mensen raakten gewond. Hoe de crash kon gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer langs de westkust bewolkt en wat buien, elders veel zon. Het wordt 29 tot lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele fikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege hitte. En vanavond code oranje vanwege de onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Menno's Weekend met Menno Otger.

Lieve Bingo vrienden, hele goedemiddag. Het is zaterdag, het is ruim 2 uur geweest en dat betekent tijd voor Menno's Weekend. 2 uur lang de allerlekkerste muziek, zeker met deze warmte. Ik ga een beetje tropische muziek draaien. En natuurlijk de muziek die jij heel graag wil horen. We draaiden zojuist Blikkendag en dat is het absoluut. Door met René Vroger en Billy Dans en De Stad.

0: afscheid nemen bestaat niet.
1: Ja, we reizen helemaal hier bij Bingo FM. Marco Borsato was dat. En afscheid nemen bestaat niet. En misschien is dat ook wel zo. Door met lekkere muziek van Robert van Hemert en de Zandloopster.

0: vandaan?
1: Ja, Zandloopster, waar kom jij vandaan? Ik heb echt geen idee eigenlijk, maar het werd wel allemaal gezongen door Robert van Hemertje. Luister naar Bingo FM, wij draaien de allerlekkerste muziek hier bij Menno's Weekend. Zojuist dus Robert van Hemert en we gaan door met Matthijs Koning. En hij heeft het over gisteren, want gisteren was het feest. Nou, gisteren was het de allerwarmste dag. Dat was lang niet voor iedereen feest, maar ik hou ervan hoor. Ik zing.

Ja, die hoge noot die haalde hij op het Songfestival net niet. Ik weet niet precies wat er was gebeurd de avond daarvoor. Maar hij haalde hem helaas niet. Gerard Joling was dat en Shangri-La. Door met een plaat wat werd uitgebracht in 1982. En is afkomstig van het album Doris Day en andere stukken. Het was het derde album van deze band. En ik heb het over Doe Maar. En dit is Doris Day.

Ja, maar ben je knap? Nou, fijn dat je dat eventjes tegen me zegt. Jip van der Loo was dat. Je draait hem hier bij Bingo FM Manage Weekend. Dat is de show waar je naar luistert. Het is heel erg warm buiten, dus ik zou lekker binnen blijven. En lekker naar de radio luisteren. Door met de plaat van Donnie. En Donnie die zoekt de samenwerking met zo'n beetje alle artiesten die er zijn in Nederland. Deze keer met Senna. En waar blijf je nou?

Je bent zo, Jeroen van de Boom van Stad. Wij draaien hem hier bij Bingo FM door met Amar. En Amar die werd bekend doordat hij ooit een keertje een video had geüpload waarin hij een oud nummer van André Hazes zong. En de rest is geschiedenis. Dit is Stem in je hart.

0: Ah, Mar was dat. En hij werd dus eigenlijk een klein beetje bekend... doordat hij een nummer van André Hazes had gezongen ooit... in de kebabzaak van zijn achterneef. En over André Hazes gesproken. André heeft een aantal kinderen, waaronder Roxanne Hazes. Ik weet niet ooit of het de bedoeling is geweest van haar om te gaan zingen. In het begin klonk het nog niet echt heel geweldig... maar tegenwoordig echt fantastisch. Dit is Chaos Gedoofd.
1: Mag ik?

Ja, dat klinkt, hè. Chaos gedoofd was dat van Roxanne Hazes hier bij Bingo FM. Door met een man die werd geboren op 24 december 1968 in Wormerveen. We kennen hem natuurlijk vooral van de hits Ik heb de hele nacht liggen dromen. Maar ook van Viva Hollandia, die we op het ogenblik in het kader van het WK natuurlijk heel erg vaak voorbij horen komen. Dit is een heel ander nummer van hem. Dit is niemand anders.

zomeravond bij de ondergaande zon. In de hand het laatste glaasje, niemand weet hoe het begon.

goddelijke is het reden helaas niet meer op. En ze hebben heel veel platen gemaakt. Als het golft, dan golft het goed. En als het heel erg golft, dan slaapt misschien wel de vlam in de pan. Dit is Jari Heller.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment geen optreden bezig, maar bezoekers stonden er wel al te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept burgemeesters op om evenementen af te gelasten zolang er code rood of code oranje geldt vanwege de hitte. Vooral evenementen waarbij veel drank- en drugsgebruik wordt verwacht. De veiligheidsregio vreest overbelasting van de zorg. JA21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn eigen partij of met het linkse PRO. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Dus nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Een automobilist is in Gemert in Brabant uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats tot stilstand gekomen. 5 graven werden vernield. De bestuurder, een man van 41 uit Helmond, raakte licht gewond. Voor het kerkhof zit een bocht en er geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar volgens de politie in Gemert reed hij een stuk harder. Uit een eerste onderzoek bleek dat de man alcohol had gedronken. Het weer langs de Westkust bewolkt en buien. Elders veel zon. Het wordt 29 en lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht enkele flikse onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Voor Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. Vanavond code oranje vanwege die onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Menno's Weekend met Menno Otger.

Hoppakee, en toen was hij afgelopen. Ik dacht, ik ga met een vrolijke plaat beginnen. Dit tweede uur. Iedereen doet het van Robert Long. Je luistert naar Menno's Weekend hier bij Bingo FM. Twee uur lang draai ik de allerlekkerste muziek door met een nummer wat oorspronkelijk werd gezongen door Martin Morero. Maar deze versie is van Maxime Froger. Echte liefde.

Ja, leuke samenwerking tussen Anton en Big Two. En Big Two, die kennen we weer van de opposits. Opposits moet ik zeggen. Tantu, lekker, zo heet het nummer. En van Tantu naar Tante, namelijk Tante Roos. En dit is Jesse de Koning. Het is

bingo schijf van vorige week. En ik blijf het een fijne plaat vinden. Dus daarom draai ik hem gewoon nog een keertje. Jeffrey Hezen was dat. En ik had hem vorige week ook nog eventjes aan de telefoon. Door met een nummer van Het Goede Doel. En Het Goede Doel, die staat erom bekend dat ze ontzettend lange intro's hebben. En dan is het aan mij de schone taak om dat intro helemaal vol te praten. Deze band, en dan heb ik het dus over Het Goede Doel. Die kennen we allemaal natuurlijk van de hits België. En alles kan een mens gelukkig maken. Maar zij danken hun naam aan een conflict. Want een van de oprichters, namelijk Henk Temming, bedacht de naam eind jaren 70 naar aanleiding van de opschudding rondom een actie Geef om de Natuur, waar destijds heel veel miljoenen kwijtraakte. Dit is

Ja, wat een grappige titel is dat toch, hè? Sukkel in Amsterdam, allemaal gezongen door Menzo Korteland. Ik had nog niet eerder van hem gehoord, maar wat een leuke plaat. Door met Michael Nobbe.

Nick en Simon waren dat uit de tijd dat ze nog samen muziek maakten. Eén zomer lang, zo heette dat nummer. Door met muziek van Imca Marina. En Imca die werd afgelopen 13 mei werd ze maar liefst 85 jaar. Echt ongelooflijk. Nog namens heel Bingo Team van harte gefeliciteerd. Ik ben nog lang niet klaar. Daar zingt ze over.

was dat. En hij zong over eb en vloed. En op de meeste plekken is het twee keer per dag eb en twee keer per dag vloed. Nou, daar heb je ook weer even wat geleerd hier tijdens Middagsweekend.

0: Ja, ze kan de Jumbo op stel te zetten, maar ze kan ook ontzettend goed zingen. Gladys Grace was dat. En als je mij weer aankijkt, tijd voor...
1: Menno's favoriete keuze.
0: Ja, tijd voor mijn favoriete keuze. Een keertje op de zaterdag. Dat moet wel kunnen. En ik heb een plaat meegenomen uit 1972. Oorspronkelijk werd het gezongen door Brenda Lee. En zij bracht het een jaar eerder uit. Maar dit is de versie van Elvis Presley. Always on my mind. Maybe I-

Ja, wat een fantastisch mooie plaat is dat, hè? Uit 1972. Dus Elvis Presley en Always On My Mind. De volgende keer neem ik hier een mooie plaat speciaal voor jullie mee. Het wordt langzaam 4 uur. Dat betekent dat ik plek moet gaan maken. Dat doe ik natuurlijk heel erg graag. Ik ga je een fantastisch mooi weekend wensen. Geniet van het mooie weer en tot een volgende keer. Bye bye.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. In Parijs zijn in één dag 109 mensen overleden door de extreme hitte, meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. Dat is volgens Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. De derde dag van Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland is verstoord door hevig noodweer. Regen, onweer, bliksem en hagel leiden tot onveilige situaties op het festivalterrein. Bij het hoofdpodium is de bliksem ingeslagen, schrijft de krant PZC. Er was op dat moment wel geen optreden bezig, maar de bezoekers stonden al wel te wachten. Ze werden van het terrein verwijderd. Intussen is het festivalterrein weer open. In Oostenrijk is de Fernpas vanochtend korte tijd afgesloten geweest vanwege een betoging van omwonenden. Zo'n 700 mensen demonstreerden uit zorgen over nieuwe verkeersplannen, waaronder de aanleg van een nieuwe tunnel. Volgens de deelstaatregering moeten die plannen de veiligheid op de route verbeteren en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Maar de demonstranten vrezen dat er juist meer verkeer naar de Fernpas komt. Door de demonstratie was de route tussen 10 en 12 uur dicht, waardoor files ontstonden. Wout Weghorst gaat naar FC Twente. De spits van Ajax tekent voor 2 jaar in Enschede en keert daarmee terug naar zijn geboorteregio. Weghorst speelde voor meerdere buitenlandse clubs en hij heeft ook 52 interlands op zijn naam staan. Hij scoorde 14 keer voor het Nederlands elftal. Hij is nu met Oranje op het WK, maar hij kwam daar nog niet in actie. Het weer op veel plaatsen zonnig met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

Jeetje, wat een sterk begin van dit programma. Wat een lekkere muziek weer. We gaan Turvy Kank draaien. Ze hebben een nieuwe single, Zomer in NL. Ik ga die morgen voor je draaien. Maar daar zijn eerst de Sexy Ladies.

Er zijn heel veel artiesten die zeg maar met deze temperaturen van vorige week, afgelopen week en aankomende week nog wel, die gedacht hebben, nou laat ik de nieuwe single even een paar weken naar voren halen. Ik weet niet of Susanne Veldmeijer dat heeft gedaan met De Nacht van Je Droom. Het is in ieder geval haar nieuwe plaat, ook een nieuwe zomerse plaat. Haar nieuwe single hoorde hier op Bingo FM. Zometeen duiken we wie nog meer nieuwe muziek wil, kan je laten horen. Want Roxy Dekker komt er namelijk aan. Maar eerst even deze uit de schatkamer. Dit is Nico Haak en we binnen bennen.

Heb je haar in Utrecht gezien? Op het Central Park Festival of op Pinkpop? 1920 juni. En binnenkort is er een nieuwe gelegenheid voor 3, 4 en 5 mei. Heeft ze een show in de Ziggo Dome. Ik heb het over Roxy Dekker. En dit is haar nieuwe plaat, Superstar.

Het eerste half uurtje is alweer voorbij gevlogen. Je hoorde niet de tafste van Juana. Het is de nieuwe plaat van Sander Kwarten, maar eentje uit 2025. 1000 vragen. Bluff, Counting Crows, Holiday in Spain. Een soort zomerplaatje van hun. Ik denk een jaartje of 8 geleden. Maar dit is eerst. Siedeke en dromen alleen maar dromen.

Het Etsy, dat vindt plaats. En wordt natuurlijk georganiseerd door deze mannen. Bluff. En hij heeft de top 40 bestormd in zijn eerste week. Binnengekomen op nummer 12. Ja, op weg naar de nummer 1 positie. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Denk jij?

0: Delilah Lichter, muziek uit 1984 van Jaapio Gerard Cox. Hij is ook nog gecoverd door Ronnie van Bemmel. Hoor je straks ook nog even, voor vijven. Ja, we zitten in oranje sfeer. En af en toe draaien we ook zo'n WK-plaatje. In dit geval gaan we Ronnie Ruisdaal draaien. We zijn euforisch, hè? Ja, we moeten even de Marokko. Makkelijke wedstrijd, laten we positief blijven. Meestal als ik positief ben, had ik ook wel eens met voorspellingen van FC Utrecht. Gaat het de goede kant op. Dus we zullen het allemaal zien. De nacht van maandag op dinsdag.
1: Kijk ons eens komen, zie ons eens gaan. Iedereen kan het zien, daar komen we aan. Oranje de kleur van dit legioen. Maar de grote vraag is, wat gaan we dan doen? We gaan hippen!

Django Wagner, hij deed het samen met Frans Bauer en een leuke plaat. Heb je al genoeg genoten? Nou, heb je nog niet genoeg genoten? Blijf lekker luisteren. Ik ben er na het volgende, het NOS Wereldnieuws van 5, nog een uurtje bij terug. En ik besef me, ik heb helemaal niet op de verjaardagskalender gekeken. Ik ben hem even aan het zoeken, dus dat ga ik zo na 5, ga ik dat helemaal met je goed maken. Ronnie van Bemmel zou ik nog even draaien. Hij heeft een plaatje van André Hazes gecoverd. Vergeet jouw wereld, daar sluiten we dit uur mee af. Maar deze oude klassieker van Corrie wil ik ook aan je laten horen. Jij weet toch wel wat liefde is.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor de verkeerscentrales bijvoorbeeld minder snel een stilstaande auto kunnen signaleren. De storing bij Rijkswaterstaat is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. In Parijs zijn in een dag 109 mensen overleden door de extreme hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep. Dat zijn er 100 meer dan normaal gesproken in deze periode. Vandaag komt de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op rij boven de 35 graden uit. En dat is volgens die Franse media niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. Door blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten de mensen weer naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea al te maken met extreme hitte. Ja21-leider Joost Eertmans stelt het kabinet voor de keuze. Verdere samenwerking met zijn partij of met het linkse pro. Met beide blijven samenwerken, dat gaat niet, zei Eertmans op een partijcongres in Ede. Pro-leider Klaver liet eerder al weten ook niet met JA21 te willen samenwerken. Nu beide partijen elkaar uitsluiten om meerderheden te krijgen, neemt de druk op het minderheidskabinet toe. Verder zei Eertmans dat JA21 alleen wil instemmen met de financiële plannen van het kabinet als daar lastenverlichtingen tegenover staan. Het weer op veel plaatsen zonnig, met wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege dat onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

ik snap het wel, dat hij in de scheiding ligt, hoor. Ja. Ze wilde alleen maar Prada, joh, de Frank van Etten. Jannes komt eraan en Mick Harren. En Mick Harren is niet alleen, hij is samen met Emma. Rijke nieuwe plaat. En ik heb nog gevonden, de verjaardagskalender.

0: En wat in het vat zit, dat verzuurt niet. En dat is hier ook bij Bingo. Ja, ietsjes later, maar goed. Moet kunnen. Ik vol overgave met plaatjes draaien bezig. En kon ik hem niet vinden, dus nou goed, oké. Naar zoeken, wie zoekt, zal vinden, toch? We hebben, even kijken, een kort lijstje. Dennis van der Geest. En ik ben nog een beetje aan het terugkijken. Hij presenteert het blok. Hij is vandaag 51 jaar geworden Nederlandse voormalig judoka, maar ook televisiepresentator. Verder is het een ontzettend leuk muzikaal dagje. Ik ga ze denk ik alle drie draaien, want Jack Poels is vandaag 69 jaar geworden. De zanger en gitarist van de Limburgse dialectband Rowen Hazen. Komt er straks aan. Rijn de Vries is vandaag, als hij nog leeft, 84 jaar geworden. Zijn grote hit, Patsy uit 1965, heeft 15 weken in de top 40 gestaan. Ga ik als piratenclassic draaien. Een plaat met een verhaal. Maar we kunnen een verjaardagsplaatje draaien. 59 geworden, Wilfred Gené. Nederlands televisie radiopresentator. En ja, is dat ook nog sportjournalist. Maar dat doet hij volgens mij nog het allerminste. We gaan een plaatje van hem draaien. Zijn laatste single. Nou zit ik om ons computersysteem te kijken. Maar helemaal geen nieuwe plaat. En toch laat hij wel eens wat horen. Op BNR hoor ik dan wel eens in de Friday Move. Want laten we zien een fragmentje van iets nog wat eigenlijk nog niet officieel uitgekomen is. Even kijken. Blijgelovig is als een na laatste echte plaat. Vind ik niet leuk genoeg. Ja, Koekoek, die hebben we ook al vaak gedraaid. De WK-versie. Ja, we hebben net al een WK-blaadje gedraaid. Nou, dan gaan we toch even voor deze. Pak ik er even bij. Ja, goed zo. Ja. Dit is eigenlijk zijn eerste grote hit, hè? Ja, zomaar de avond in de kroeg. Misschien wel zijn leukste.
1: Dag de lijn. Schenk nog een.

Oh, de jong. Ik zit even te kijken op ad.nl. Dat is een eigen update van, wat is het, iets over 11. Vanavond is er in het hele land code geel. Van kracht zware onweersbuien, grote hagelstenen, zware windstoten en heel veel regen. In korte tijd, op meerdere plaatsen, zal er overlast en schade zijn. En ik zit even later, het latere berichtje qua weer, is goed nieuws. Dat is, half vier is dat erop gezet. Goed nieuws voor wie de hitte zat is, want zondag wordt het iets minder warm dan vandaag. De temperatuur ligt dan tussen de 25 en 30 graden. Vanaf maandag volgt er echte afkoeling en zakt het kwik naar

plaat van hem. Ik heb niemand nodig. Het is een wat oudere plaat. 2009. En Frankie Vogel is een beetje boos op mij. Ik heb een aantal jaren terug, als hij een nieuwe singeltjes uitbrengt, was hij altijd een van de eerste die altijd... ik heb een nieuwe plaat, dit en dat. En, kunnen we dan bellen in de uitzending, hè, toen ik nog dagelijks live zat. En ik was toen op ergens vakantie of zo. Ik zat in Egypte en daar heb ik een simkaartje erin. En zat hij ook de app. Maar ik dacht, nou, ik reageer s'avonds wel. Ik was lekker in de zon aan het liggen. En ik ben dat vergeten. En toen was hij in één keer boos. Nou, en dat en ja, laat maar. En nou goed, ik denk, ik heb niet meer gereageerd. En nou, hij heeft nu weer een nieuwe single uit. Ik vind het trouwens ook een leuk nieuwe single. Maar ja, hij contact me niet meer. Dus ja, ben ik ook een beetje van af. Helaas dan ook weer. Dat is helemaal niet de bedoeling geweest. Maar goed, ja, ik ga dan ook niet zitten leuren van... Hey, hoe gaat het met je? Laat maar zitten. Laat maar zitten. Dit is Vincent. De liefde leeft in mij.

opnemen. Van mij mogen ze nog wel een nieuw duettenalbum opnemen. Alleen Willem Bart zingt niet meer en Marianne Weber ook amper, hè? Heel weinig. De Piratenclassic komt eraan. Je weet welke plaat het is als je de verjaardagskalender hebt gehoord.

0: 2.0 versie vorig jaar uitgebracht. Ik wil je kussen opnieuw. Het was een hitje van een jaar of zeven. Een succesvol liedje van een jaar of zeven geleden. Muziek van Gino Graus. Ik heb de verjaardagskalender gedaan. De verjaardagsplaat is het niet geworden. Rijn de Vries, ik vroeg nog even af of hij nog leeft. Ik heb het er nog even gecheckt. Hij is vandaag inderdaad 84 jaar. De beste man is nog in leven. Geboren op Punjab. In Java, toenmalig Nederlands-Indië was dat. In 1942, 27 juni. Bekende Nederlandse popmuzikus, zanger. Nou, laten we zo'n lekker popnummertje uit 1965 draaien.
1: Dit is een Campbell de Bruin Piratenclassic. Piratenclassic.

0: Gevangenis.
1: Ja, leuk. Robert van Hemert, leuke gast. Leuke plaatjes brengt hij uit. Ja, weet je, zijn gewoon mensen die echt nog wel gewoon zijn gebleven. He? Ondanks zijn succes. Hey, nog een kwartiertje gaan we alweer afscheid nemen. Maar niet voor lang, over 22 uur ben ik weer.

het valt niet meer. Maar ik kan nog een paar leuke plaatjes voor je draaien. En de muziek op Bingo blijft gewoon vanavond doorgaan, hoor. Dus hou hem lekker hier. Tino Martin, thuis, dan komen pas de tranen.

Goedemiddag, ik ben er morgen weer om 4 uur. Ik wens je een hele mooie avond. Henk Dissel legt zo meteen nog even de waterpas neer om even te checken of alles oké is. Deze wil ik ook nog even draaien, André Hazes. De nacht is mijn leven. Niet alleen de nacht, maar ook een hele mooie avond. Tot morgen.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitterecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste 2 dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht. Want dan zul

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het hitrecord in Duitsland is na een dag alweer verbroken. Gisteren werd de tot dan toe hoogste temperatuur ooit in het land gemeten. 41,3 graden. Maar vandaag is er 41,5 graden gemeten door een meetstation in het oosten van het land. Het record van gisteren werd juist in het westen van het land bereikt. Voor vrijwel heel Duitsland gelden waarschuwingen vanwege de extreme hitte. Rijkswaterstaat heeft te maken met een landelijke storing. Daardoor kunnen niet alle bruggen, sluizen en tunnels worden bediend. De matrixborden boven de snelwegen werken niet meer, waardoor er bijvoorbeeld geen rode kruisen getoond kunnen worden. Ook is niet op alle locaties cameratoezicht beschikbaar, waardoor mensen met pech minder snel worden gesignaleerd. De storing is ontstaan door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Volgens Rijkswaterstaat lijkt er inmiddels wel een oplossing te zijn gevonden, maar het is nog niet te zeggen wanneer de problemen volledig zijn opgelost. De blikseminslag op het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn vanmiddag technische problemen ontstaan. Bezoekers werden korte tijd van het terrein gehouden, maar rond 2:30 mochten mensen weer wel naar binnen. Door de technische problemen kon het eerste optreden niet op tijd beginnen. Inmiddels werkt alles weer en kunnen de optredens wel weer doorgaan. Op de eerste twee dagen hadden bezoekers van Concert at Sea ook al te maken met de extreme hitte. Het weer op veel plaatsen zonnig en wat hoge sluierbewolking. Het is 29 tot 38 graden. Vanmiddag en vannacht kans op zware onweersbuien met heel veel regen, hagel en windstoten. En vanwege de onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn SNS-partij in Belgrado. Hij was 13 jaar president van Servië. Zijn tweede en laatste termijn loopt volgend jaar af. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties na een ongeval in Novi Sad, waar het dak van een treinstation instortte en 16 mensen om het leven kwamen. De demonstranten zien dat als symbool voor falend overheidsbeleid. In Denemarken en Tsjechië zijn vandaag de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden in Aarhus. Even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. De twee landen hebben net als veel andere Europese landen al dagen te maken met de hittegolf. De systemen van Rijkswaterstaat komen weer op gang. De organisatie had het eind van de middag enige tijd geen toegang tot het internet en hierdoor waren er problemen met de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen. Het probleem was ontstaan bij gepland werk aan glasvezelkabels. Oranje internationaal Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje tijdens de zwangerschap verloren, melden ze op Instagram. De ouders zijn na het trieste nieuws naar de kerk gegaan om een kaarsje te branden, laten ze weten. Hun hart is gebroken, maar ze zijn blij met alle liefde en steun. Van der Bij was in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudig international kwam dit WK alle groepsduels in actie en scoorde twee keer tegen Zweden. Gakpo heeft in samenspraak met zijn vriendin besloten bij de groep van Oranje te blijven. Het weer. Vanavond en vannacht kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Vanwege het onweer geldt vanavond in Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel code oranje. Komende nacht trekken de buien weg naar Duitsland. Het koelt af tot 20 en 23 graden. Morgen wisselen zon en enkele wolken elkaar af. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of gaan parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. In Drenthe hangt boven Assen en directe omgeving een zware onweersbui. In het hele land geldt nu code oranje vanwege zwaar onweer, veel regen, hagel en zware windstoten. Code rood vanwege de hitte is nu ingetrokken. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgeroepen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, tunnels, sluizen en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. De Servische president Vučić zegt dat hij binnen enkele weken gaat aftreden. Er zullen vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen worden uitgeschreven. Hij maakte zijn besluit bekend op een bijeenkomst van zijn partij in Belgrado. Tegenstanders van Vučić roepen al langer om zijn aftreden. Al maanden zijn er demonstraties tegen falend overheidsbeleid en corruptie. De boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nog toe te weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer. Vanavond en vannacht dus kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. De komende nacht trekken die buien weg naar Duitsland en koelt het af tot 20 à 23 graden. Morgen wisselen veel zon en enkele wolken elkaar af. Het is 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor, meldt het KNMI. De weerswaarschuwing is daarom uitgebreid. In alle provincies geldt nu code oranje tot 4 uur vannacht. Bij het onweer is er kans op zware windstoten van 75 tot 100 km per uur, met veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. De onweersbuien kunnen leiden tot schade en wateroverlast. Bezoekers van het motorsportevenement TT in Assen zijn opgeroepen om te schuilen in horeca of parkeergarages in de stad. Het programma van het festival in de binnenstad is tijdelijk stilgelegd. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de Nederlandse Spoorwegen. Tussen Gouda en Nieuwekerk aan de IJssel en tussen Gouda en Zoetermeer-Oost rijden tot 12:15 geen treinen. Code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven de snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. Het aantal mensen dat is overleden door de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 1430, meldt de Venezolaanse regering. Ook raakten ruim 3000 mensen gewond en zijn er ruim 3000 mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Oranje International Cody Gakpo en zijn vriendin Noah van der Bij hebben hun ongeboren zoontje verloren, melden ze op Instagram. Van der Bij was erbij in de Verenigde Staten om Gakpo te steunen op het WK. De 53-voudige international en zijn vriendin hebben besloten bij de oranje selectie te blijven. Op maandagnacht speelt het Nederlands elftal in de knock-outfase tegen Marokko. Het weer vanavond en vannacht is kans op zware onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Komende nacht trekken die buien naar Duitsland weg, koelt het af tot 20 tot 23 graden. Morgen zon en wolken, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: lekker man.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: maakt mij. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. En veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Die zijn tot wel 5 centimeter groot. De meeste buien zijn nu in het noorden en het westen. En daar zijn uitzonderlijk veel ontladingen te zien ook. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Een code rood vanwege de hitte is overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niks bekend. Nou, het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact geweest. De systemen van Rijkswaterstaat werken weer volledig. Eerder vandaag konden bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen boven snelwegen niet worden bediend en vielen de camera's uit. De organisatie had enige tijd geen toegang tot het internet. Dat kwam door problemen bij onderhoudswerk aan glasvezelkabels. En Max Verstappen had zijn crash in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk niet kunnen voorkomen. Dat zegt de teambaas van Red Bull. Verstappen verloor de controle over zijn Formule 1-auto en belandde in de banden. Volgens de teambaas had de coureur geen kans meer om de auto te houden en was er sprake van een probleem met de aerodynamica. Het team biedt Verstappen excuses aan. En ondanks de crash start Verstappen vandaag als vijfde. Het weer, er trekken dus regen- en onweersbuien over. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS heeft weer meerdere doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Iran had de kans om zich aan het staakt het vuren te houden, maar koos ervoor dat niet te doen, schrijft het leger in een verklaring. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Bij het weer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur. Veel regen in korte tijd en ook is er kans op grote hagelstenen. Door blikseminslag is het treinverkeer rondom Gouda verstoord, meldt de NS. Ook zijn diverse optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen en een concert van Little Kleine in Amsterdam. Code rood vanwege de hitte is nu overal ingetrokken. In Venezuela is een nieuwe aardbeving geweest. Die had een kracht van 5,6. De beving was niet ver van de hoofdstad Caracas. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Het aantal mensen dat is overleden door de eerdere aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Inmiddels zijn er meer dan 1600 internationale hulpverleners in Venezuela om te zoeken naar slachtoffers. En Max Verstappen kon niks doen aan de crash tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Oostenrijk. Dat zegt zijn teambaas bij Red Bull. Hij biedt Verstappen excuses aan namens het team. Ondanks de crash mag Verstappen vandaag vanaf de vijfde plaats vertrekken. Als de auto te erg beschadigd is, dan kan dat ook vanuit de pit zijn. Het weer. Onweersbuien dus. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: vind.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden.